zit hij met Twent. Ze wisken naar de grond en zo. De Johnny zei die wijs waar hij bij. Hoe de sklier van de lied aan die langstens kut. Hoe ze zit daar aan de riep mij. En ik ga vervliezen, ik ga als hij die schwast.